0: Om waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: of doneer.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Iedere werkdag brengt...

J&D. Bij J&D hoor je thuis.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Ten.

0: Albert Heijn.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
2: Elke dag. Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op Kiosk.

0: retour.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: maken? Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: De nieuwe J&D-app.

0: En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost.

0: hoor je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het leidt toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
3: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
6: Willem met de Ochtendshow.
5: Dag van 7 tot 9.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij een flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: In 2 muisklikken uw offerte op
3: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Goedemorgen!

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Het bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen voor morgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij de beer.

0: krijgen gratis entree.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Yeah!

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: Home in Progress. Voor kunststofkozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik. Zet zoden aan de dijk.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.

0: specialistbrabant.nl.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
5: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: naar betaalbare plus-size damesmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
1: Van Schijndel.
3: Kerkstraat 7 in Geffen.
1: Bedrijfskleding.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Tegel eruit, pompje erin.
7: Ja, zo gaat die goed.
8: En wat doen we met het tuinafval?
9: Container Nederland.
8: Oh ja.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. Dat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandharen weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
7: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
13: Dommel 18 grill en bar.
14: JND. Dit is de JND Zaterdag.
15: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
14: Het weekend
15: van JND.
14: Jan Molenberg.
16: Een hele goede zaterdagmorgen. Het is 1 augustus vandaag en we zitten midden in die hele warme zomer. Vincent staat voor je klaar.

Mijn hele grote vriend Vincent, een hele goede morgen nogmaals. Willem, geniet van een welverdiende vakantie. En het enigste wat ik hoef te doen op deze zaterdag is te zorgen dat jij gewoon lekker op je gemak wakker kunt worden met heerlijke muziek. Hier is zanger Alex en Addio Amore. Ik

Wat een heerlijke plaat. Busy, samen met Yves Berendsen. En we zijn er. En dat is een van de grote kanshebbers voor de 31 van aankomende week alweer. Hey, welkom op deze zaterdagmorgen. Willy's worstenbrood is trouwens ook met vakantie. Dus ja, even 2 weken geen worstenbroodjes. Maar over 14 dagen als Willem weer terug is, dan gaan we zeker weer mee verder waar we gebleven zijn. Hier is Vaya Condios en een lekkere gauwauw hier op Radio JND. Heading for a fall.

Onze grote vriend Django Wagner met 100 jaar. Een plaat alweer uit 2018. En deze plaat die staat lekker stevig in de J30. Het is de nieuwe van Emma Heesters. Hier is Hartenbreker. Yeah.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Bulgaria.nl.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
4: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
12: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

0: presenteert
1: de Radio J&D Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio J&D Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jan Molenberg.

0: vandaag.
1: De hitmachine die Robert van Hemert heet. En je hoort hem hier op de Nederlandse Dag van Radio J&D met Zandloopster. En hij staat nog steeds lekker in die top 5 van de J&30, hoor. En heb je hem nou gisteren gemist bij Koen van der Vorst? Vanavond tussen 6 en 8 uur kan je hem helemaal terug horen. Non-stop op J&D.

Ferry de Lut samen met Jack en Baco in Monaco. En dat op deze zaterdagmorgen. Mocht je net ingeschakeld zijn, onze Willem geniet van een lekkere vakantie. En vandaar dat ik even op zijn plek zit. Komende twee weken. Het enige wat ik hoef te doen is jullie lekker wakker maken met gezellige muziek. Pitbull is hier met I Know You Want Me.

0: Wat fijn dat je vreemd bent gegaan. Stef Eckel hoorde jij op de Nederlandse Dag hier op Radio JND. En Stef Eckel, die is er ook bij. 16 augustus, heb je hem al in je agenda staan. 16 augustus, het hele grote pleinfeest in Moergestel. Stef Eckel is daar dus ook bij. En jij hoorde hem hier op JND met wat fijn dat je vreemd bent gegaan. En de komende man, de plaat die er nu aankomt, dat is deze week de Radio JND Successchijf. En ook deze man, zijn naam is Vincent, zal erbij zijn op 16 augustus in Moergestel.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Vincent, dat ben jij.
2: Jouw Nederlandse Dag.
3: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

Die ene, dat ben jij, Vincent, de successchef van deze week. En ja, we gunnen hem alle goeds natuurlijk. En ja, we waren even een lijstje aan het maken natuurlijk over die Moe Gestel, 16 augustus. En hij staat er dus bij, Vincent, zijn wekkel daarvoor. Maar nu komen er ook nog twee platen en die jongens zijn er ook bij. Ja, man, en Rutger van Barneveld hoor je zo meteen. En ze zijn er allebei bij. Bye.

0: dagen gratis entree. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Na Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: specialistbrabant.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: Knipperlicht van Mickey van Wijk samen met Danny Vroger. En je hoort hem op deze zaterdagmorgen hier, de Nederlandse dag van Radio JND. En een man die er overal bij is en bijna elk uur wel een keer gedraaid wordt hier op Radio JND, is natuurlijk Jannes. Hier is hij met Aan het strand van Puerto Rico.
1: Op

0: Dat is het toch heerlijk weer, hè? Jongens, jongens, jongens. Wat een zomer hebben we, hè, in 2026. We gingen bijna 50 jaar geleden. Onvoorstelbaar dat dat zo hard gaat. Kelly Marie hoorde jij hier op J&A met Feels Like I'm In Love. Hey jongens, de nieuwe van 3A's is uit. Je zit in mijn hoofd. Zo heet de nieuwe single.
1: Een kop.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
5: Bedrijf of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
13: En nooit te veel betalen.
14: Gassen bij de vleuten halen.
13: 25.000 vierkante meter.
14: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
13: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
15: Bestel nu ook eenvoudig online.
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
17: En Jack, wat

0: klaar mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Elke dag,
4: jouw Nederlandse dag.
3: Jan Molenberg.

Lange Frans. Welkom in het laatste half uur alweer van de ochtendshow hier op Radio JND. Deze warme zaterdagmorgen, maar wel heel lekker hoor. Hè? Of vind je het niet? Straks na 10 uur hebben we hier een kerkhof. Maar ja, we hebben natuurlijk nog wel wat dingen. Iets waar niemand blij mee is. De Belastingdienst. Amar.

De Sweetlove van Ruud de Wet hoor jij op de Nederlandse dag van Radio J&D. Hey, omdat het zulke lekker weer is, heb ik weer eens eventjes in de archieven gedoken. En ik heb een plaat even boven tafel gehaald uit 2005 alweer. Het is echt een zomerse plaat. Het was een gigantische hit in de vakantielanden, zeg maar. En zit jij nu lekker op de camping of ergens anders? Lekker aan het genieten van jouw ontbijt. Hier is Bob Sinclair en The Love Generation. From Jamaica.

Vandaag vergeet ik alle zorgen. Leo Nardel. Ja, en als we het dan toch hebben over vandaag vergeet ik alle zorgen, dan moet je misschien nog terugdenken aan toen de euro nog een gulden was. Hier is Frank van Etten.

weet niet of jij dat nog wel eens doet om terug te rekenen van de euro naar de gulden. Ik doe dat wel eens regelmatig en dan, ja, dan schrik je je eigenlijk toch echt kapot, hoor. Hé, hey, voor mij zit het erop, de ochtendshow hier bij J&D. Zometeen heel veel plezier met Erik Kerkhoff. Monique Smit met Niet naar huis staat voor je klaar. Maar eerst hebben we voor jou nog op deze zaterdagmorgen Gizby.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo!

0: www.bart.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
7: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk.

0: Een lekkere single voor Jeffrey Hayes en Mike Petersen en Dief in de Nacht.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Het is vandaag op de kop af 29 jaar geleden dat De Bestemming van Marco Borsato op nummer 1 in de top 40 kwam. En 66 jaar geleden dat de twist van Chubby Checker uitkwam. Het nieuwe dans was een feit en ja, de rest is historie, kunnen we wel stellen. Ik neem je mee tot een uur of 12 op deze zaterdagochtend. Welkom bij Radio J&D. Jouw Nederlandse dag, ah, en wat is het genieten vandaag met goede muziek onderweg van bijvoorbeeld Thomas Bergen, Gnarls Barkley, Django Wagner, dus ga er maar eens lekker voor zitten. De eerste die je hoort is van Sineke, de single waarmee ze het Songfestival deed in 2010 alweer, Shalali.

Hij gaat als een speer op dit moment. Thomas Berge, als je de keuze had, hij ziet er super fit uit. Ik zei het al eerder, ik dacht dat het voor de mens helpen was. Dat blijkt dus achteraf helemaal niet zo te zijn, maar dat kan niet zo in. Django zometeen, als ik het anders zou doen. Nou, heb je een goede suggestie?

0: Als ik het anders zou doen, Django Wagner met binnenkort nieuwe muziek. Je gaat hem horen hier bij Radio J&D. Jouw Nederlandse dag die je natuurlijk wat mij betreft de hele dag mag meezingen. Benny Nijman zometeen. Waarom fluister ik je naam nog? Na Lil Kleine met Samuel Welten.
1: Mama, nou niet gek.

0: nou niet gek.
1: Verdorie, ze hebben wel een hitje met deze single Maak me nou niet gek. Je hoorde Neil Kleiner, Samuel Welte in het teken van de Amsterdamse zomer. Om te onthouden. Goedemorgen trouwens. Radio JND. Met meer muziek onderweg.
2: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
3: Radio JND.

0: eruit? Wat erin? Ja, zo gaat die roet.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
2: De bouw.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avond.

0: eens opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Attention!
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij Den Beer.

0: krijgen gratis entree.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
11: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
12: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
11: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
13: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
0: Iedere werkdag...

De trotse vader, Tino Maarten en Jong en Dom. Even terugblikken op zijn jeugd. Ach, waarom eigenlijk ook niet. Het is de zaterdagochtend van Radio JND. Straks neem ik even het weer met je door. Ik heb nu...

0: Eerst aan mijn friend Donny en Robert van Hemert met de nieuwe single.
1: Het weekend van J&D.
0: Ja, ik had wel gedacht dat die samenwerking hun prima was bevallen, maar dat die dan meteen weer zou leiden tot een nieuwe single. Dat had ik eigenlijk niet eens kunnen durven dromen. Dit is het weekend van de Radio J&D. Het is zomer en zaterdag. En ja, het wordt vandaag een graad of 24 tot 26. Morgen valt het kwik weer wat hoger uit. Gaan we naar de 28 graden. Maandag wordt het regionaal tropisch warm met 29 tot 33 graden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbuitje. Maar ja, afgelopen weekend hebben we al gezien dat dat ook niet zo heel veel om het lijf heeft. Hè? Nee, het blijft mooi weer op de een of andere manier. En ja, als je nou vakantie hebt geboekt in Nederland, dan snap ik best wel dat dat bijzonder lekker voelt. Dit is Radio J&D. Jouw Nederlandse dag is keihard aan met zometeen Mike Petersen. Samen zijn we één. Ik heb de gloednieuwe single van Vincent. En we nemen dus

0: samen zijn we één. Mike Petersen op Radio JND.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Vincent, dat ben jij.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

mensen in de heerlijke ochtend van het weekend. Het is zaterdagochtend, lekker zeg. Nieuwe maand heeft zich aangediend, 1 augustus op de kalender. En ja, ach, we laten ons gewoon meeslepen met de muziek. Dit is André Hazes junior. De nacht is mijn leven.

0: is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse Live.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Voor iedere vakantie.

0: Surinaamse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het AP Nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet
2: je
1: dat
2: het goed staat. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Er is

0: heffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ik kon hem vorige week niet helemaal thuis brengen. Nou weet ik het, is Tell It All About Boys van de Dolly Dots.
1: Ja. Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: En ik las afgelopen week in de krant dat ze toch maar even gaan checken of ze dat wel officieel mogen uitbrengen. Na het gedoe met de kapotte kachels natuurlijk. Gemoeders komen met een nieuwe single Proud To Be Fout. Eentje die je graag hoort hier bij jouw Nederlandse dag. Dit is Radio J&D met zometeen Senna met Sven Versteeg. Die gaan voor vuurwerk. Guido van der Graaf komt eraan. En waarom eigenlijk ook niet, Robert Pater in de house. Dit is El Bandido van een jaar of drie geleden. Oude hit van Frank Galan trouwens, by the way.

ritme. Lekker. Guido van der Graaf en komt terug op Radio JND. Dit is jouw Nederlandse dag, 16 augustus. Zet het even in je agenda, zet het op je kalender. Dan hebben we iets leuks, het Pleinfeest in Moergestel met tal van artiesten. En hopelijk ben jij er ook bij. Zometeen Wesley Klein, nu Senna met Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk.

jaar geleden al deze single. En wat een ritme. Dat zou eigenlijk op dit moment gewoon opnieuw uitgebracht kunnen worden. Wordt het gewoon weer een hit. Wesley Klein en Hey Jij, hoe heet je? In de heerlijke ochtend van het weekend van Radio J&D. Het is zaterdag, het is 1 september. En Elton John met Kiki D op de radio.

Elton John met Kiki D, Don't Go Breaking My Heart op jouw radio. Dit is Radio J&D. Ja, we hebben inderdaad 16 augustus. Leuk feestje te vieren. Dat doen we op het Pleinfeest in Moergestel. En later dit jaar hebben we natuurlijk het J&D Winterfestival. Kijk eens aan. Goedemorgen. Wrijf de slaap uit je ogen en geniet van deze zaterdag.

0: Okay dan.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Goedemorgen, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
16: Jouw Nederlandse dag start hier.
12: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
16: Iedere werkdag van 7 tot 9.
12: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
17: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
16: Iedere werkdag van 7 tot 9.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Het weekend van JND.

Starstruck. Ken je die term? Een tijdje geleden waren ze gewoon in de studio en van Radio J&D. En ja, ik ben vaker naar optredens geweest van de drie J's in het theater. Echt altijd de moeite waard. En toen stonden ze gewoon naast ons in de studio. Dat is wel heel bijzonder. Dit was de single die ze met de drie Jan Smit hebben uitgebracht. Die man is verliefd. Goedemorgen allemaal. 11:30 geweest. Dit is Gisbert.

Zwevend naar het geluk. Jannes op Radio JND. Altijd prijs, altijd midden in de roos. Als je de muziek van Jannes draait, dan maak je zoveel mensen gelukkig mee. Hey, goedemorgen allemaal. Radio JND met nu René Leblanc.

Marte, Emma Aces met Rolf Sanchez. Bij jou op de radio omdat het kan. Dit is Radio J&D, jouw Nederlandse dag. Klinkt door in een hele zaterdag met vanmiddag natuurlijk Bart, Koen en Peter.

Het zou zomaar een nieuwe hit kunnen worden voor Zonzo Basili. Ja of nee? Misschien. Je hoort hem wellicht aanstaande vrijdag weer in de J30 met Koen van der Vorst. Vanavond trouwens tussen 6 en 8 de J30 non-stop. Kijk eens aan, dan ben je gelijk weer helemaal bijgepraat. Goedemorgen zeg. Heb je ook zo'n honger? Tijd voor een lekker broodje? Is een goed idee. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze van Marco Schuitmaker. Vergeef me. Straks na 12 Koen van der Vorst.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jette is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook één waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. Politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan.

0: grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti. En daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket. En in plaats van citroen zit er anchovies in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor. Maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Dankjewel, dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB. Met vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Leende, Heide en Batendorp. Daar verlies je 3 minuten. Dan de A16 van Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar verlies je 6 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is ter plaatse dicht bij de Moerdijkbrug. De A16 van Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en Klaverpolder. 3 kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A27 dan nog de laatste van Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk. In industriegebied Avelingen. Daar verlies je in een minuutje door zware vrachtwagens. De weg is daar ter plekke dicht. Hey, binnen nu en een paar minuten terug naar de muziek. Onder andere Jeffrey Kuipers, een nieuwe single. Een veel te lange nacht. Monique Smit komt er ook aan. En Donnie en Sam Versteeg hoor je zometeen.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de

0: dagen gratis entree.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: J&D.

0: Toon van der Forst.
1: En wat ben ik een bevoorrecht mens om met jou het weekend te mogen vieren hier bij J&D. Gaan we doen, de komende 2 uur. Monique Smit komt eraan, alle kamers naar Donnie en Sven Versteeg. We gaan al vroeg op kroegentocht.

Kroegentocht. Van dit weer krijg je gewoon zin in een soort van kroegentocht, toch? Donnie, Sven Versteeg, Jorden, Kroegentocht bij JND. Het is 10 over 12 bijna. Op zaterdagmiddag. Monique spreekt zo meteen in alle kamers. Straks om 12:30 hebben wij onder andere Kafke hier in de JND-studio. En zo meteen gaan we eens even het weekend gewoon met elkaar door.

zaterdagmiddag bij je vrienden van Radio J&D. Koen hier met, toch wel, ik moet eerlijk zeggen, een weertje buiten. Niet normaal. Dit weekend verloopt droog en zonnig. Vandaag wordt het 27 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag, morgen dan valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Met regionaal alweer tropische waarden. Maandag wordt het op grote schaal tropisch warm met 36 graden. En later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Dat is qua weer betreft een beetje wat ons te wachten staat. Dus goed smeren en goed hydrateren. Hey, best wel een weekend waarin veel gebeurt. Onder andere in de provincie Brabant. Met best wel wat verschillende evenementen. Gisteren zijn we bijgepraat door Paul van Oosterhout van ons Brabant.com in de J&D Ochtendshow. Onder andere vandaag het mega weekend in Haren. Schijndel aan Zee is vandaag ook. Het groot ambiance feestplein in Wouwse Plantage. Het natpak bij Hak. Dat is in Dinteloord, dat is morgen trouwens. En pieken in Breda. En nog veel meer allemaal na te lezen op ons Brabant.com. En ik vind het leuk om even van jou te horen hoe het gaat. Hoe is jouw weekend tot nu toe? Een cijfer van 0 tot 10. Gooi maar even over de schutting via 085-760-9936. Of je gebruikt gewoon de gratis J&D-app. En belangrijk is dat die gewoon bij jou op de telefoon staat. Want dan kun je gewoon met de studio van Radio J&D communiceren. Zou ik gezellig vinden.

gloedje nieuwe single van Roxy Dekker. De hitmachine, mag ik al zeggen. De vrouwelijke hitmachine, daarvoor nog een jaar man. En samen dansen op de reggae beat. De J&D zaterdag. Zo meteen onder andere hier Wesley Ponsen. En ik wil... Ja, ik hoef eigenlijk niet meer te zeggen. Rutger van Barneveld komt eraan. Ik heb hem laten vertellen dat hij bezig is met een nieuwe single. Een oud liedje van hem, maar dan een nieuw jasje. En die gaat misschien al in de komende weken uitkomen. Ja. Ga je vast wat meer over horen. Hey, hopelijk geniet je lekker van je weekend. Voor het weer hoef je totaal niet binnen te blijven. Lekker genieten. En de radio lekker op J&D houden. Een classic nu van Cliff Richard en The Shadows. Dit is Lucky Lips.

een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
6: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké. Okay.
7: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
1: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: Was lang draaien wij. Ga eens even kijken hoe het met Peter is. Ik heb even niet meer gehoord. Peter, hallo!
1: Hallo?
0: Peter!
1: Ja,
0: goeiedag. Met Koen, Radio JND. Hallo jongen. Hoe gaat het jongen?
1: Ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk, normaal ben je altijd een hele actieve luisteraar. Ik denk, ja, hij is boos op mij, dacht ik.
1: Nee, waarom moet ik boos op jou zijn?
0: Oh, gelukkig. Hé, maar ik denk, ik bel even om te vragen hoe jij in dit warme weer jezelf een beetje gedijst houdt.
1: Gewoon rustig aan doen. Het is vakantie nou dus, ja.
0: Heb jij vakantie?
1: Ja, schitterende regen.
0: Kijk, en gaan er nog leuke plannen gemaakt worden of zijn die er al?
1: Ja, gewoon rustig aan en hier en daar ergens heen naartoe gaan. Hè?
0: Heerlijk man. En als jij dan in de vakantie van het mooie weer geniet, aan welk liedje denk jij dan meteen? Welk liedje kan ik jou echt blij mee maken?
1: De van Jannes van naar Griekenland.
0: Van, van Jannes?
1: Ja.
0: Ja, ben jij een beetje Jannes fan?
1: Ja, ik vind dat wel een mooi liedje, ja.
0: Ja, hij maakt wel echt mooie muziek. Ja, alles wat die man maakt is mooi gewoon. Ben je ook naar zo'n concert geweest in Ahoy?
1: Nee, dat niet, nee.
0: Dat moet eigenlijk nog een keer gebeuren dan, Pieter.
1: Dat zou je zomaar kennen, ja.
0: Ja, precies. Hé, nou, ik ga hem voor je draaien, als je het goed vindt.
1: Goed zo, dankjewel.
0: En ik wens jou een mooi, machtig mooi weekend en een hele fijne vakantie. Hoe lang heb je vakantie?
1: 3 weken.
0: Zo zeg, hey. Ja. Nou, heerlijk man. Geniet ervan, hè.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Dag, hoi.

0: Van Peter gedraaid. Hij is Jannes fan, hij gaat ook naar zijn concert, heeft hij beloofd inmiddels. Ik wil naar Griekenland draaien wij. Het is zaterdagmiddag en ik mag eerlijk zeggen, ik heb hier heel de week naar uitgekeken. Want hij zit hier tegenover me. Dames en heren, mag ik een applaus voor de one and only Kafka! Hey!
1: Goedendag jongens. Wat een gezelligheid.
0: Hallo,
1: hey.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat bij mij heel goed. Ik word altijd vrolijk als ik hier aankom. Zeker met jullie voordeurbelstemmetje.
0: Ja, de ring.
1: Als je de bel drukt, dan krijg je...
0: De deur is geopend. Tot ja.
1: Van de worst.
0: Ja, dan ben je gewoon meteen welkom, hè. Ja, dat is gewoon...
1: Een warm welkom.
0: Hé, hey, maar je bent helemaal in zomeroutfit. Je bent helemaal... Je bent een gelukkig mens. Ik zie het aan je.
1: Zeker. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik gewoon lekker straal. Lekker bruin tintje erop. We hebben een drukke zomer. Lekker van aan het genieten. We zijn alleen maar leuke dingen aan het doen, dus daar zit helemaal goed.
0: En ik vind ook, jij gaat er nooit ouder uitzien, maar dan maak je wel een liedje over ouder worden.
1: Ja, misschien niet ouder uitzien, maar wel ouder voelen. aan de binnenkant.
0: Mooi man, wat een geweldig jaar heb jij sowieso afgelopen jaar gehad. Want ik zat even te tellen, jij hebt best afgelopen jaar ontzettend veel muziek uitgebracht ook.
1: Nou, op zich, we hebben wel wat platen uitgebracht inderdaad, maar voor mij mag het nog steeds.
0: We zijn nog meer.
1: We zijn nog meer muziek aan het maken, ja zeker. We proberen gewoon heel veel dingen te schrijven zoals we altijd al hebben gedaan, nemen we gewoon de mensen een beetje mee in de fase van ons leven waar we in zitten.
0: Ja.
1: Op het begin was het de vriendenvakanties en nu gaat het over een iets latere periode.
0: Ja, maar goed, ook dat is mooi. Want uiteindelijk, zeg maar, dat vond ik wel mooi. Mensen schreven ook van, uiteindelijk, jij maakt heel veel feestmuziek heb je gemaakt. En dit is eigenlijk ook al wat meer, gewoon liedjes met een boodschap.
1: Ja, er zit altijd wel een klein boodschap in. We proberen het niet allemaal te spannend te maken. Nee. Moet wel een beetje platte feestmuziek blijven. Maar soms mag er wel een verhaal achter zitten, toch?
0: Dat is goed gelukt, volgens mij. 10 juli is hij uitgekomen, volgens mij. Hoe was die week voor jou dat je vrijdag dat liedje online gooit... en dan ben je er ook iemand die gewoon ieder uur even op de Spotify kijkt... van, hé, wat gebeurt er?
1: Die vraag is mij al de afgelopen weken een paar keer meer gesteld... En mensen reageren er altijd op van, oh, niet. Maar ik ga niet die vrijdagnacht al klaar zitten met mijn telefoon. Ik heb het op het begin wel eens gedaan. Ja. Maar daar word je helemaal kriebelig van. Dan word je helemaal zenuwachtig. En je kan van de eerste paar dagen kan je nog helemaal niks zeggen.
0: Nee.
1: Er zijn er genoeg hits van de afgelopen jaren die na een jaar pas een hit werden.
0: Ja.
1: Dus als je de eerste weken als een soort mafkees constant je telefoon aan het verversen bent voor de streamingcijfers. Ja, dat doe ik niet meer.
0: Ja, en als artiest vergelijk je natuurlijk alles met elkaar. En uiteindelijk kan het nu gewoon een hele lange aanlooptijd nodig hebben. Of voor iets.
1: Maar als ik nu naar de cijfers kijk en zie hoe dat de plaat het doet bij het publiek, dan denk ik ben er al helemaal trots op. Want hij gaat gewoon lekker. Hij wordt goed geluisterd. Kijk, heel veel leuke berichtjes van mensen. Van, oh, wat een mooie tekst. Daar kan ik zelf wel in vinden. Er zijn niet de mensen van 18. Maar,
0: maar het lijkt me misschien wel belangrijk als artiest dat je gewoon de eerste keer het liedje live zingt voor het publiek. En dat je gewoon met mensen de big smile op hun gezicht ziet. Dan denk je misschien van. Dan is het goed.
1: Ja, de eerste keren staan mensen echt altijd wat meer te luisteren. Maar als je dan merkt tijdens dat luisteren dat ze toch niet stil kunnen blijven staan... dan weet je, dit is al gewoon een goede plaat om altijd te doen om de mensen aan het feesten te krijgen.
0: Heerlijk, man. Hey, ik stel voor dat we gaan draaien en zometeen wil ik nog even terugblikken. Want de laatste keer dat ik jou sprak was jij druk bezig met de voorbereidingen voor jouw show in de Efnaar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus daar wil ik er even op terugblikken. Maar eerst even jouw nieuwe single draaien. Zou jij hem willen aankondigen?
1: Dames en heren, lieve luisteraars van J&D, hier is mijn nieuwe plaat Ouder Word.

0: tijdens de J&D Zomertour in het mooie Moegestel. Je hoort de stem in je hart. En daarvoor de nieuwe single van Kafka, Ouder Wordt. Ja, ik zei net tegen jou, Kafka, dat jij eigenlijk zelf niet echt ouder wordt, voor mijn gevoel, als in qua uiterlijk. Maar jij zegt, ik voel mezelf wel steeds ouder, dus dat kun je dan wel overschrijven.
1: Ja, dat is ook allemaal maar een beetje overdreven. Dus soms dan heb je wel eens iets met een stijve rug wakker wordt of zo. Maar het valt allemaal mee, hoor. Niks te klagen.
0: Gelukkig.
1: Niks te klagen.
0: Over mooie dingen gesproken. Volgens mij zat je onlangs ook op de Tilburgse kermis in de Jubilair Bierhal.
1: Ja, klopt.
0: Dat
1: ja.
0: is ook wel een soort gerenommeerd feestje geworden. Want daar komen echt de sterren echt allemaal langs.
1: Ja, dat is een heel leuk optreden altijd. En daar ook die sfeer sowieso in heel de stad is fantastisch. En vrijdagavond mocht ik in de Jubilair Bierhal staan. Maar zaterdag hadden we eigenlijk nog een veel leuker optreden op de kermis. Daar hadden ze nieuw gedaan dit jaar. Hadden ze surprise acts over heel de kermis staan. Maar dan bij kermisattracties.
0: Wauw.
1: Dus op zaterdag om een uurtje of 7 of zo mocht ik bij de Grijpkramen op de kermis optreden voor het voorbijkomend publiek.
0: Wat vet.
1: En dat was echt hilarisch. Sommige mensen die komen langsgelopen en ze komen natuurlijk van heinde en verre. Komen ze naar Tilburgse kermis. Dus dan komen ze daar voorbij gelopen. Sommige mensen die kennen er helemaal niks van. En andere mensen, dan sta je Brabant naar Bado te zingen. En dan komen ze in één keer uit alle hoeken komen ze naar die Grijpkramen toe gerend.
0: Ja.
1: Ja, het was een bijzonder en heel gezellig optreden.
0: Heb jij zelf iets met kermis, zeg maar? Is dat voor jou wel gewoon een plek waar je zelf zou zijn?
1: Ja, ik ga al.

0: ook wel eens. Maar Den Bosch meestal aan de rand gewoon lekker biertje drinken. Maar ja. Tilburgse kermis, we gaan altijd even over de kermis eventjes kamelen racen of iets, iets van zo'n spelletje spelen. Altijd wel
1: leuk. Ja, vind ik authentieke spelletjes. Ja. Gezellig. Mooi man. Hey, even een jaar terug blikken in de tijd. Want toen stond jij in de Evenaar in Eindhoven met jouw show Evenaar Kafke.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat jij het aankondigde. En dat was meteen wel gewoon echt een serieuze show. Want je had ook een berg gastartiesten uitgenodigd. En ik zat toevallig gisteren even het filmpje terug te kijken op jouw Instagram. Het was een soort aftermovie is er gemaakt. En daar kreeg ik best wel kippenvel van.
0: Ja, het was een geslaagde avond. Het was echt fantastisch. En we hadden natuurlijk Beatcrooks erbij, Senna.
1: Ja.
0: Wie hadden we nog meer? Frans was een surprise act.
1: Ja.
0: Vergeet ik dan nog iemand? Cuneo draaide heel de avond. En het was gewoon, de Evenaar stond lekker volgepakt. We hadden taart achter de schermen, champagne. Het was één grote gezelligheid. En we hebben zelf ook de stage gebouwd. Dus er stonden wat letters achter waar ledschermen op waren geplakt. En die hebben we zelf gebouwd, daar 's middags opgezet. Dus ja, het was één groot succes, vond ik. En we hebben een hele leuke avond gehad. En betere manier als dit kun je 30e verjaardag niet vieren met iedereen erbij.
1: Ik wou zeggen, want dat is toch gewoon de kerst op de taart wel gewoon van heel, nou goed, de carrière die je hebt, maar ook gewoon inderdaad een verjaardagsfeestje waar je over naar huis kan schrijven.
0: Ja, zeker. En ja, vorig jaar zitten we er 8 jaar in, zijn we 8 jaar aan het optreden.
1: Wow.
0: En volgend jaar is dus al het 10e jaar, dus misschien gaan we daar ook nog wel eens naar kijken of dat we daar een jubileumfeestje voor moeten doen. Of misschien, 12,5 of 15, moeten we maar eens kijken. Maar er zijn heel veel mooie mijlpalen aankomende tijd die nog gevierd mogen worden. Dus,
1: genoeg reden voor een mooie Kafkefeestje.
0: Daar
1: dus.
0: Ga je weer een keer iets van zien. Zeker.
1: Geweldig. Het is wel mooi om te vertellen, want heel veel mensen zien dat natuurlijk niet. Maar jij hebt wel gewoon een heel team wat gewoon... jullie doen heel veel zelf. Want wat jij zegt van nou, een decorbouwer bij zo'n Evenaar Kafke Festival. Ja goed, daar hebben jullie allemaal over nagedacht. En het is wel echt, jullie hebben overal je eigen draai in gegeven. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: We zijn begonnen met 4 jongens. En daar zijn eigenlijk allerlei dingen ook nog als zij takjes uit ontstaan van labels, van muziekproducties, maar ook de producties voor evenementen.
1: Ja.
0: Van die podiumbouw, de optredens zelf. We bouwen onze eigen geluidskist altijd. En
1: wat gaaf.
0: Om zoveel tijd komt er een nieuwe geluidstafel in. We hebben sinds kort wifi in onze geluidstafel. Dat we op afstand kunnen we het mengpaneel bedienen.
1: De geluidsman kan thuis blijven.
0: We houden gewoon lekker van de snufjes en de dingetjes. En een 3D geprinte bekerhouder aan de geluidstafel. Gewoon allemaal
1: dit zijn wel de gadgets die je moet hebben als geluidsman.
0: Ja, precies. Ja.
1: 100%. Hey, we gaan een liedje van je draaien. Maar jij mag zelf kiezen welke. Ik ga er gewoon een paar noemen en dan mag jij beginnen stoppen.
0: Jij mag uit 2 kiezen, zullen we dat doen?
1: Oké, dat is ook goed.
0: Want ik hoor jou net Vat er één zeggen, vind ik leuk om een keer op de radio te horen.
1: Dan ga ik die kiezen.
0: Beter later nooit.
1: Ja, maar dan gaan we ze beide draaien, maar dan gaan we eerst beginnen met Vat er één. Want ik bedoel met dit weer, met alle respect, het is bijna 30 graden buiten.
0: Nou, dan gaan we het toch lekker doen.
1: Dan mag om 1 uur toch echt wel een keer de zaterdagmiddagbol ingezet worden.
0: De fles open, we vatten er één.
1: Precies, gaan wij ook doen. Dit is Kafke, Vat er één.

Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: trekpleister.nl.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Mooi, ja.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Goedemorgen.

0: in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: duiken. En springen.
1: Lang geleden, hè?
0: Dit is lang geleden, hè?
1: Videoclip te kijken.
0: Ja.
1: We zijn allemaal wel veranderd, hoor.
0: Maar ik zie jou wel lachen, zeg maar.
1: Ja, wel. Ik vind het grappig om terug te kijken.
0: Precies. Weet je dat moment
1: lekkere broekies.
0: Weet je dat moment nog heel goed te herinneren, zeg maar, dat jullie daar die clip opnamen?
1: Zeker. Ja, daar hebben we een paar mooie dingen meegemaakt. We hadden een huurauto, veel te dure huurauto. Want we dachten, kunnen we ook nog lekker in de videoclip stoppen? Gewoon zo'n stomme Audi.
0: Ja.
1: En reden zo'n smal steegje. En toen was er in één keer een mevrouw die vond dat wij niet snel genoeg doorreden. Dus die sloeg met haar paraplu op de achterklep van de huurauto. Dus dat waren mooie momenten, ja.
0: Wauw.
1: Veel grappige dingen meegemaakt.
0: Ik ben even benieuwd, Kafka. Als ik tegen jou zeg van, we gaan op vakantie. Welk land ga je nou uitkiezen?
1: Griekenland, denk ik.
0: Griekenland, oké.
1: Ja, daar zou ik nou naartoe willen, ja.
0: Maar nou komt het allermoeilijkste. Je mag 3 liedjes van jezelf meenemen.
1: dan neem ik mee. Beter laat dan nooit.
0: Ja.
1: Dat vind ik zelf een van de gezelligste Polonaise nummers. Ik denk als knaller Brabant naar Bordeaux. En dan moet je er eigenlijk nog eentje even uit het oude archief. Als we dan op strandvakantie gaan, dan doen we nog Playa.
0: Die nemen de Playa, ook. Lekker zomers.
1: Ja, zeker.
0: Toch wel. En ik dacht, misschien gaat springen ook nog wel mee. Maar die...
1: Ja, nee. Ik vind springen is toch inderdaad al wel jaartjes geleden. Als we zeg maar, van die 3 neem je natuurlijk altijd een hitje mee op vakantie.
0: Ja.
1: Dan doen we Brabant naar Bordeaux.
0: Ja. Dat liedje is nog steeds gewoon, als je dat opzet op ieder feestje, is nog steeds gewoon heel de tent op zijn kop.
1: Ja, die knalt er echt goed in. En iedereen begint meteen te lachen en te zwaaien. En het zet echt aan. En dat is gewoon een hele leuke plaat.
0: Hoe is dat nu als je Frans nog ooit tegenkomt? Ik bedoel, er zijn vast optredens waar jullie elkaar zien tegenkomen. Of dat jullie nog even contact hebben ergens over. Maar ik wil maar zeggen dat liedje, dat achtervolgt je hier nog steeds.
1: Ja, het is een soort Brabants levenslied geworden. Ja. Hè? En ik denk dat het voor hele lange tijd blijft bestaan. En soms krijg je ook filmpjes van Frans. Die staat dan in, of hij staat in Heerenveen. Of hij staat ergens in Noord-Holland helemaal bovenin. En dan, daar is het hele publiek dan van Brabant naar Bordeaux mee aan het zingen. Ja, deze plaat blijft gewoon vereeuwigd. En ook die samenwerking tussen ons twee is gewoon volgens mij een perfecte match geweest. En het is altijd leuk als we weer tegenkomen. En we zien Chris natuurlijk wel eens. En Jantje. Dus het is gewoon een hele leuke samenwerking geweest. Ja.
0: Wat ik ook mooi vind is dat als een artiest een samenwerking doet, wil niet zeggen dat ze beide los van elkaar dat liedje altijd zingen. Maar in dit geval, Frans zingt Van Brabant naar Bordeaux gewoon op het podium. En jij zingt hem ook. Dus...
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, we hebben allebei gewoon een hele drukke planning los van elkaar.
0: Ja.
1: Dus jij gaat die platen overal gewoon brengen. En hij heeft een stukje met mijn stem eroverheen zitten. En ik heb een stukje met hem, zijn stem eroverheen. Dus die plaat moet wel lekker het land ingegooid worden en opgetreden worden.
0: Ja, heerlijk man. Hoe is dat voor jou als jij zeg maar ergens in een tent komt? Is het altijd gewoon, weet je wat je van tevoren, is het altijd hetzelfde wat je gaat zingen? Of zeg je van, nou af en toe doe ik ook nog eens een keer gewoon, als ik een vraag krijg, een speciaal verzoek van een liedje wat misschien een Kafka liedje wat minder vaker op podium gezongen
1: wordt? Nee, aanvraagjes probeer ik altijd wel mee te pakken als ze vanuit het publiek zo met een filtertje staan zo van, deze wil ik horen. Maar we hebben meestal wel een soort van basis van een set van een half uur. En daar kunnen we dan wat dingetjes in uitwisselen. Maar je doet natuurlijk altijd gewoon standaard springen. De finale, Brabant naar Bordeaux. Ik vind beter later nooit. Dan altijd een heel lekkere om als tweede zo lekker de tent aan het hossen te krijgen. Kerstmis tot carnaval hou ik er altijd in.
0: Ja.
1: Vind ik een leuke beuker op het einde. En de rest daartussen is altijd een beetje mengen.
0: Hey, en ik zei net tegen jou eigenlijk, tussen neus en lippen door, 2025 heb je veel muziek uitgebracht. Toen zei je eigenlijk al van, nou, het mag voor mij eigenlijk nogal meer. Want het zijn, 2025, als het goed is, 3 liedjes die ik hier zo zie voor muziek.
1: Ja.
0: Maar dan betekent dat jij achter de schermen, naast dat jij deze nieuwe single hebt gemaakt, ook gewoon weer bezig bent met andere muziek.
1: Ja, we zijn natuurlijk altijd lekker aan het schrijven. En we zijn deze week ook weer in de studio geweest. We zitten soms in de studio bij Ralf Smetsers hier in West. En ook wel eens bij Manfred Jongenelis. Dus we blijven gewoon dingetjes maken. We maken heel veel demo's. En die gaan dan daar de studio in. En we werken gewoon zoveel mogelijk leuke dingen uit. En het is toch ook altijd een beetje gewoon proberen. Ik vind het ook leuk als je hoe meer platen dat je maakt. Des te meer ruimte geef je jezelf om gewoon af en toe wat te maken. Waar de mensen van zeggen, wat is dit nou weer voor plaat? Dit vind ik helemaal niks. Want dan sta je ook weer heel snel bij de volgende.
0: Ja.
1: En wie weet zit er dan weer een keer een gekke knaller tussen.
0: Nou, en het mooie is, ik weet uit van de verhalen van jullie, dat jullie schrijfsessies onwijs gezellig zijn. En dat zijn gewoon hele, hele mooie, inspirerende avonden, middagen, op welk tijdstip dan ook.
1: Ja, soms wel. Het is wel met de jaren ook veranderd. Want op het begin was het helemaal dat elke schrijfsessie was een kratje, op een kratje.
0: Ja, zeg
1: maar.
0: Ja, ja.
1: Maar nu af en toe nog, ja, je bent gewoon er altijd wel een beetje in je achterhoofd mee bezig.
0: Ja.
1: Maar als je nu de studio in gaat op een woensdagmiddag, dan wordt er geen bier gedronken, hoor.
0: Nee, dan wordt er ook
1: alleen worstenbrood.
0: Precies, worstenbroodjes. Ja. Geweldig. Hey, en misschien een stomme vraag, maar samenwerking. Is dat nog iets wat voor jou een wish is? Dat je zegt van nou, met die artiest of misschien lopende gesprekken?
1: Ja, er staan wat lijntjes uit.
0: Oké.
1: Bij verschillende. Maar we zijn wel heel erg van mening dat het moet niet zijn dat we iets gaan releasen om de samenwerking maar te doen.
0: Nee.
1: Net als bij Frans was het gewoon, het liedje was perfect voor ons samen.
0: Ja.
1: Die samenwerkingen gaan pas komen als we allebei denken van dit liedje is perfect.
0: Dit is hem, ja.
1: En dat gaat weer een knaller worden. En dat kan nog heel lang duren. Dat kan ook over 3 maanden zijn.
0: Precies, het kan snel gaan, het kan lang duren.
1: Ja.
0: Hey, en focus je ook nog een beetje op richting de carnaval? Want die is natuurlijk ook, die komt ook sneller dan verwacht. Want carnaval valt heel vroeg dit jaar. Ja. Komend jaar, sorry.
1: Zo, ik heb er nog geen seconde over nagedacht. Ik zit nog hier in mijn korte broek, denk alleen maar
0: aan het zonnetje.
1: En jij bent al bij carnaval.
0: Ja, maar dat vliegt eigenlijk voorbij natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, ja, carnaval, we gaan denk ik dit jaar een carnavalsliedje wel uitbrengen. We hebben daar ook al wat dingetjes voor verzonnen. En voor de rest, de planning loopt al goed vol. We gaan daar gewoon weer met gestrekt been in.
0: Wow.
1: Ik ga in november een paar weken op vakantie. En dan, voordat je het weet, is het alweer zover.
0: Even opladen en dan ben je er klaar voor.
1: Precies.
0: Hey, je had het net over Beter Later Nooit. Vind jij zelf gewoon een heel fijn liedje?
1: Ik vind het een heel fijn liedje, ja. Ja, zeker.
0: Een speciale reden of gewoon...
1: Ja, die doe ik altijd als tweede.
0: Ja?
1: Tijdens een optreden. En dat is gewoon een heel erg fijne, volle productie waar iedereen zeg maar een beetje van aan het stappen gaat en aan het polonaise lopen gaat. Vind ik gewoon een hele leuke plaat.
0: Zitten alle ingrediënten wel gewoon in?
1: Ja, dus hij is gewoon heel gezellig.
0: Nou, voor alle mensen die het niet warm genoeg hebben, stappen even in de polonaise bij.

0: je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: auto?
1: Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
14: Attention!
15: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: alle dagen gratis entree.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: De nieuwe J&D app.

0: De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: Nieuwe van Yves Berendsen met Busy. Jorden, we zijn er bij Radio JND. Nog steeds bij ons in de studio is Kafke.
1: Ja, gezellig jongens.
0: Jazeker. Is dit iets voor jou wat je ook op Spotify op kan zetten in de auto? Gewoon lekker zo, Yves Berendsen? Of wat staat er bovenaan jouw Spotify-lijstje? Als jij,
1: van alles. Jullie afspeellijst natuurlijk.
0: Dat is fijn om te horen. Dat is goed politiek correct antwoord.
1: Ja, precies.
0: Nee, maar jij hebt toch wel iets waarvan je zegt van, nou, als je dat opzet, als jij met vrienden gewoon s'avonds bij een kampvuurtje zit of zo, wat komt er dan voorbij?
1: Gewoon Nederlandstalige lijsten. Ja? Dat is altijd met vrienden s'avonds. Maar ook wel eens als het wat later wordt, een beetje bands, een beetje rock, soort muziek. Ja. Ik luister heel veel provinciale bands bij ons uit het land. Van Bukkers tot Ronaise tot WC Experience. Jovink, allemaal dat soort dingen. Maar gewoon best wel breed. Maar voornamelijk wel Nederlandstalig.
0: Dus jij bent wel gewoon een beetje van, nou, WC-experience, dat soort zaken kun je wel ook gewoon goed van genieten.
1: Zeker. Ja, nou, als je op zaterdagavond aan een flesje bier staat en het is 11 uur.
0: Ja, zeker. Heb je eigenlijk ooit, ik weet het niet, ik ga het gewoon vragen, misschien stomme vraag, maar heb je ooit op de Zwarte Kos opgetreden?
1: Ja, ik heb er twee keer als gastact gestaan bij andere, andere shows. En ja, heel erg jammer, maar dat is nog steeds een droom van mij om een eigen show daar te hebben.
0: Ja.
1: Maar dat komt als de tijd
0: rijp
1: is.
0: Dat komt, 100%.
1: Maar we waren geboekt in het eerste jaar van corona.
0: Oh, echt?
1: Ja, in de megatent. Voor de WC Experience. Nee, na de WC Experience. Dus dat was op vrijdagmiddag om 4 uur of zo.
0: Perfecte tijd.
1: Dus die tent staat helemaal vol. En de Brabanders die al helemaal warm zijn. En daar was eigenlijk show. Maar toen, corona, dat ging 2-3 jaar door. En daarna hebben ze gewoon heel programma weer omgegooid.
0: Ja.
1: Dus ja, die is helaas niet doorgegaan. Maar dat gaat ooit nog wel een keer komen.
0: Ik
1: ben er ook graag bij de Cross. Dus,
0: Jannes heeft dit jaar pas voor het eerst in zijn leven daar gestaan. Hè?
1: Machtig, hè?
0: Dus ik bedoel, met alle respect, dan gaat het toch sowieso nog gebeuren.
1: Ja, en daarom, het hoeft niet nu.
0: Nee.
1: Want je ziet wel bij Jannes hoe het kan. Die man die komt gewoon uit het oosten van Nederland. Je zou zeggen, dat linkje moet al 20 jaar geleden
0: exact
1: zijn.
0: Ja.
1: Maar nou is hij er een keer. Ja, en dan op het hoofdpodium zo'n kanon van de show neerzetten. Ja, dat kan ook. Dat
0: 2 keer Ahoy uitverkocht afgelopen jaar. En gewoon, nu was voor het eerst op de Zwarte Kos. Ja, dat is toch wel bizar.
1: Echt,
0: maar goed, hij staat wel op jouw levensbucketlist.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat zou ik heel graag een keer zijn. Ja, en wat was het, de laatste? Was met Stuk TV, was 2 jaar geleden. Ja, dan ga je daar ook naartoe. Ja, dat is gewoon, de Zwarte Cross is gewoon het perfecte publiek. Gewoon thuiskomen en we waren daar met de bus en dan weer lekker blijven slapen. En dat is prachtig.
0: Ik zie het ook wel gewoon voor me. Voor jullie is het ook natuurlijk gewoon met alle respect wel een soort uitje. Ik bedoel, je gaat met z'n allen die bus in en je gaat daarheen en dan zeg je, nou, nachtje weg, weet je wel. Ik bedoel,
1: ja, je wil toch iets overbrengen aan de mensen. Ja, je wil een beetje sfeer en gezelligheid overbrengen.
0: Dan moet je het wel zelf ervaren.
1: Dan kun je daar niet nuchter in een hotelletje van de trein af gaan zitten. Dan moet je wel mee erin duiken.
0: Nee, en je moet wel een beetje in de stemming van het publiek komen ook daar. Dus je moet er op tijd zijn en even de sfeer voorproeven.
1: Ja, even een rondje over de trein, even bij de kroeg kijken. Een beetje die benzinelucht opsnuiven.
0: Ja. Fantastisch, man. Hey, die laatste nieuwe single, die wordt helemaal grijs gedraaid. Bij ons tenminste, hier op JND. En volgens mij op heel veel plekken. Dus dat houden we zo. Maar een liedje wat we ook helemaal grijs gedraaid hebben. En hij heeft zelfs op 1 gestaan in onze eigen JN30.
1: Zo.
0: Is Jij met Frans Bauer.
1: Oh ja.
0: Ik zei net tegen jou, van best wel wat liedjes al gedraaid van je. Maar deze is nog niet voorbij gekomen.
1: Nou, die kunnen we niet zomaar overslaan.
0: Dus we kunnen hem niet overslaan.
1: Met de groetjes aan Fransje.
0: Ja, precies.
1: Heel fijn weekend, jongen. En hopelijk zien we elkaar weer ergens.
0: Exact.
1: Zet hem op vanavond.
0: De Chinees hier is failliet, dus we moeten een nieuwe zoeken. Anders dan hadden we nog een keer uit kunnen nodigen. Goed, Kafke, Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux hoor je nu bij jou, Radio JND.

0: Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. Ik vind dat gewoon het liedje van de zomer van mij. Zeker van afgelopen jaar, maar volgens mij nog voor veel mensen nog steeds.
1: Ja joh, één grote zomervakantiesfeer joh. Wat lekker met z'n allen vertrekken. Ik vind het genieten.
0: En, en volgens mij mag ik zeggen wel een berg streams ook met dat liedje tegenwoordig. Want ja, ik ga even realtime even kijken hoe het ervoor staat. Maar 20.695.000 streams.
1: Dat zijn er veel, hè?
0: Dat zijn er echt veel.
1: Er zijn veel mensen. Dus meer dan mensen dan er in Nederland.
0: Had jij verwacht dat het zo groot zou worden? Of was dat gewoon een droom?
1: Nee, ja, je weet, als je met Frans Bauer samen gaat werken, dat, wel, dat er wel iets gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dit is zo groot hadden we nooit gedacht.
0: Nee.
1: Dus ja, 20 miljoen volgens mij, als je op 22 of zo net iets over de 20 zit, dan is je ook platina.
0: Wauw.
1: Die gaat die of dit jaar of volgend jaar een keer aantikken. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, geweldig.
1: En ik denk dat het een, want ik hoor dat heel vaak bij mensen, het is wel een beetje ook een soort Brabants volkstrotslied, ja, zeg maar. Het is echt weer gelinkt aan onze mooie provincie.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dat is gewoon goud.
0: En er staat mooi in het rijtje met een springer die 25 miljoen heeft.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Wauw.
1: De pagina ziet er mooi uit.
0: Precies.
1: En daar komt... dat vind ik heel leuk, want het mooiste is nog dat als je gaat optreden... Ik treed altijd al alleen maar eigen muziek op. En ja, dat we gewoon een half uur kunnen vullen met echt leuke, vind ik dan, leuke eigen muziek. Waar het publiek ook op losgaat. Ja, dat is gewoon, dat is top.
0: Er zijn weinig artiesten die echt met alleen maar eigen muziek kunnen optreden.
1: Ja. Ja, daarom. Dat is vanaf het begin af aan altijd ons doel geweest. Want op het begin, toen we alleen onze dag hadden, dan moest je natuurlijk opvullen.
0: Ja.
1: Maar vanaf dat het kon, hebben we eigenlijk altijd gewoon, bam, alleen maar Kafka muziek.
0: Vet knap. Heel vet.
1: Die komen we brengen, geen andere.
0: Niks anders, je weet wat je krijgt, punt. Ja. Hey, en deze single Ouder Word, die gaat ook gewoon in dat rijtje, tenminste op de Spotify-pagina, mooi erbij passen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hij is, wat je al zegt, soms heeft het aanlooptijd nodig en soms gaat het heel snel. Maar goed, dit liedje is gewoon, het ligt lekker in het gehoor. En dit is ook gewoon, het heeft niet zomers ook.
1: Ja, zeker. Het is gewoon lekker feestelijk. En hij wordt goed opgepikt in de feesttenten. Iedereen gaat er lekker van op aan en van lachen. Dus we gaan zien wat hij de rest van de zomer nog voor elkaar krijgt.
0: Ga jij vanavond, moet je vanavond op de bühne op? Of ben je gewoon lekker
1: vrij? Ja, we gaan vanavond op pad. Ja, zeker.
0: Heerlijk.
1: Ik weet even zo niet uit mijn hoofd. Volgens mij gaan we naar Westland.
0: Ja, maar ik heb gehoord dat jij in principe alleen maar hoeft in te stappen.
1: Dat is wel het voordeel van mijn plekje in de auto. Ja, ik zit achterin. En...
0: ja, en jij ziet gewoon waar we terecht
1: rijden maar.
0: Ja, ja, geweldig man. Hey, ik wens jou onwijs veel plezier en succes. En wij gaan Ouder Word helemaal grijs draaien.
1: Dankjewel. Bedankt dat ik vandaag weer lekker lang hier in de show mocht zitten.
0: Jij mag altijd langskomen, dat weet jij. En we gaan nog een keer draaien. En laten we afspreken als er weer nieuwe muziek is. Of er komt iets anders of wat dan ook. Of een nieuwe show.
1: Weer een bakje doen en een worstenbroodje eten.
0: Een bakje en een worstenbroodje. Zorgen wij dat we ze in huis hebben.
1: Lieve mensen, bedankt en heel fijn weekend allemaal. Geniet ervan, jongens.
0: Dankjewel. Kafka, dames en heren, in de studio. Dit is de laatste nieuwe single.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.
0: Hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt.

0: FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De vier boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in ons land. A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht richting Apeldoorn. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grenscontroles 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht door de werkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76. Vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.

Jazeker, present gebeld voor deze zaterdagmiddag. En die gaat zometeen verder met Senna. Je had me voor even. Naar Robert van Hemert en Zandloopster. Geniet van je weekend op jou.

0: Senna en Je had me voor even.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: En daarvoor Robert van Heenbad met Zandloopster. Ga eindelijk weer lekker weekend. De zaterdagavond nog in het vooruitzicht. En misschien heb je op dit moment gewoon wel lekker zomervakantie. Het is namelijk het eerste weekend van augustus. Midden in de zomervakantie. Maar goed, ondanks de vakantie bepaal jij vandaag ook gewoon weer de playlist hier bij Radio J&D. Dus wil je jouw favoriete liedje op de radio horen, dan kan het gewoon voor je geregeld worden. 085-760-9936. Ja, en ik ben natuurlijk ook wel benieuwd naar jouw vakantieplannen. Heb je het al gehad of heb je het nog lekker te goed? Of zit je er misschien op dit moment wel midden in? Laat het me weten. Dus 085-760-9936. En straks nog Marco Borsato en Guus Meeuwis. Schouder aan schouder. Ook Etienne Alvarez ga je horen. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Na Stef Eckel, dit is Als ze lacht op J&D.

Het weekend van J&D, het is in volle gang met straks om 4 uur ook nog Peter de Graaf. En natuurlijk om 6 uur nog de J&30 helemaal non-stop. Ja, en voordat het allemaal zover is, straks nog een nieuwe J&D weekendkeuze. Ik heb nog werkelijk geen idee wie er vandaag op het podium staat van de weekendkeuze. Maar daar heb ik nog eventjes de tijd voor om erover na te gaan denken. Rutger van Barneveld, hij komt er straks samen met Helena 2.0. Eerst de nieuwe van Susanna Veldmeijer, De Nacht van je Dromen.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18 grill en bar.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
13: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
14: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
18: Als u zin...

0: specialistbrabant.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkers Haarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
1: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
1: Bart Smit.

Rutger van Barneveld en zijn Helena 2.0. Een bescheiden hitje ten opzichte van Zwoele Zomernachten. Want ja, dat liedje dat gaat echt als een speer. Je hoort het op bijna elk feestje. Je hoort het zelfs mensen zingen op straat. Echt een ongekend succes. Straks een nieuwe J&D weekendkeuze. En vandaag staat er een dame op het podium. Wie het is, hou ik nog heel eventjes geheim. Ga ik je straks allemaal vertellen. Jan Smit die komt eraan met Samen na 3 J's. En Je zit in mijn hoofd.

Huisfeestje van Bankzitters en Roxy Dekker. En daarvoor een J&D Classic in handen van Maywood. Je hoorde Rio uit 1981. Straks dus een nieuwe weekendkeuze. En ik had het al gezegd, er staat vandaag een dame op het podium. En het is niemand minder dan Sharelle. Twee liedjes van haar die staan straks lijnrecht tegenover elkaar. En het is aan jou om de keuze te gaan maken. Dat zometeen. Colinda komt eraan met Ik wil geen zoen na Tino Martin. En hoe zeg ik jou dat het over is?

0: Arjan Oosteromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Hallo, waar gaan we?

0: kaartje op rolcontainernederland.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habet Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: In twee muisklikken uw offerte op
4: vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat de ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza.

0: is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix. 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Zij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Varia.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Varizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Varizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Varizon, Born Electric. Build for business.
2: Attention!
3: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

0: Smit.
1: Goedemiddag, op dit moment een kleine voorsprong voor keuze A in de weekendkeuze. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B te appen. Sven Versteeg komt eraan met Blikkendag. Geniet van je weekend.

0: Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar.
1: Sneller en radio.
0: Oh, oh.
2: De J&D Weekendkeuze.
1: Dat is het tijd geworden om de balans op te maken. En dat heeft allemaal te maken met de weekendkeuze van vandaag. Het ging tussen twee liedjes van Charelle. Op keuze A, Ik red me wel. En op keuze B, Oneindige liefde. En ik heb nog niet op de knop gedrukt. En dat wil zeggen dat je nog steeds je stem kan uitbrengen. Hij is erg lastig. En ja goed, het is zomervakantie. Daar zitten we op dit moment middenin. Het is gewoon lekker weekend. Dus ja, we smokkelen er gewoon een klein beetje tijd bij. Ik wilde zeggen een paar minuten, nou ja, dat gaan we niet doen. Het kwartiertje is om. Maar goed, we kunnen er wel heel even, we kunnen het een klein beetje uitstellen. Een klein beetje rekken, zoals dat dan heet. En goed, als je op dit moment gewoon lekker buiten zit, muziekje erbij, je zit aan een drankje, dan zou ik zeggen blijf lekker zitten. Want dat ga je niet meer halen. Je hebt het gehoord, ik heb al op de knop gedrukt. Ja, dan is er geen weg meer terug. En dat klinkt serieus. En ja, dat is het ook wel een beetje. Want het gebeurt regelmatig dat er, nadat ik op de knop heb gedrukt, toch nog stemmen binnenkomen. En dan denk ik van, ah, weet je wat? We tellen hem gewoon nog mee. Voer ik hem in de computer. Dan zegt de computer, krijgt gewoon heel hard, keihard een foutmelding. Gaat niet meer gebeuren. Die stem mag niet meer meedoen. Dus al zou ik het willen, helaas. Als ik op de knop heb gedrukt, is er gewoon echt geen weg meer terug. En ja, je stem kan altijd nog het verschil maken. Het kan zomaar zijn dat die ene A of B net het verschil gaat maken tussen gelijkspel en winst voor de ene of de andere. Je weet het niet. Dus zorg altijd dat je op tijd je stem uitbrengt. En inmiddels staat het winnende liedje hier op het scherm. En met slechts een paar stemmen verschil is het geworden de nieuwe van Charelle. Keuze A, Ik red me wel. En we gaan ervan genieten hier op Radio.

Het weekend van J&D, ja, het is nog steeds in volle gang. En ja, voor vandaag en morgen zijn een paar mooie zomerdagen voorspeld. Een enkel buitje is niet uitgesloten, maar de zon heeft in ieder geval de overhand. De temperaturen die lopen uiteen tussen de 25 en 28 graden. Nou, dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Ja, en over vooruitzichten gesproken, straks nog de man uit ons, Jeffrey Hezen met Loco. Hoor je naar Ray Benjamin en...

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bart Smit.

Jeffrey Heijzen en Loco. Ja, we hadden het daar straks natuurlijk over vakantie. En er komt nog een berichtje binnen van Dylan. Hij heeft een vakantie geboekt naar Mallorca. En dat staat volgende week te gebeuren. Aftellen zet hij erbij. En ik kon hem blij maken met een liedje van Kafka en Ouder Wordt. Nou, zet ik heel eventjes op de lijst. Eerst hoor je Suzanne Freek en Halverwege.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

Vincent, en dat ben jij. Het is de successchrijf hier bij Radio J&D. Het weekend van J&D, dat gaat straks na 4 uur verder met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En daarna nog de J&30 helemaal non-stop. Morgen is er natuurlijk ook gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. Ik laat je voor vandaag alleen met John West, Jij Laat Beleven. En ik wens je alvast een hele fijne zaterdagavond. En maak er iets leuks van.

0: of doneer.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En Jack,

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan

0: Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weide Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweidemetals.com of kom langs in Best.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Op het station van Duivendrecht is geschoten, vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, umi.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

Martin Marrero. Op jou en je ideeën. Spijt is voor later. Ja, vandaag Zwarte Zaterdag. Het verkeer in Frankrijk staat urenlang vast op de Route Soleil. A6, A7 voor Lyon. En op de A9 Orange richting de grens met Spanje. En op de A75 richting Middellandse Zee bedraagt de vertraging zo'n 1,5 uur. Ook voor de Gotthardtunnel sta je stil vandaag enkele uren. Ik weet

0: laatste dag. Mart Hoogkamer. Het feest in de tent. Het begon eigenlijk zo'n beetje na seizoen 8 van het programma Holland's Got Talent. Het feest in de tent.
1: Radio J&D.
0: Ja, jouw Nederlandse dag staat aan vandaag. Het is nog een dagje wel, hè. Gezellig. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Peter. Ik ben bij je tot 6 uur. Met

Ja, het zou zomaar een beetje het plaatje en het verhaal kunnen zijn. Het liedje dat gaat over ontspanning, rust. En volg de zon. Waar de wind ons brengt. En de zon draait. Net zoals de zon haar vaste pad volgde de natuur. Er zouden meer mensen moeten doen. Heerlijk ontspannen, hè? Ja, natuurlijk kun je gewoon blijven luisteren naar Jouw Nederlandse Dag.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Bart van Zogchel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengrim.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengrim.nl.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: CeraVe-tje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
2: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Iedere werkdag

Lappen. Hey, vrienden van de radio. Zondag 16 augustus. Let wel, dan staan we met z'n allen op het Sint-Jansplein. En Moergestel vol met muziekliefhebbers.

Je hebt hem ook aan die kerstuitvoering. Daar moeten we nog even mee wachten. Sineke hoorde je op jouw Nederlandse dag en donkere dagen. Ja, van donkere dagen nog geen... betekenis, zeg maar. Hey, Gerda en Jos zitten in Kochem aan de boezel. En ze schrijven volgens onze J&D-app van... hier wordt vanavond alvast hard gewerkt aan een gigantische pan lasagna. Mijn ultieme zaterdaggevoel.

0: Ja, zo zorgen we terug even voor het ultieme zaterdaggevoel. Voor Jos en Gerda boven die pan lasagna. Vanaf Duitsland, Kochem.
1: Radio JND.
0: Ja, ze zijn dan lekker op vakantie samen, hè. Ja, mocht je ook een appje willen sturen uit de studio, mag dat, hè. 085-760-9936.
2: Wie had

0: even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten

0: naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Attention!
0: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio JND. Hoog bezoek op de botenparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen

0: digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Peter de Graaf.
1: Ja, een hele goede middag, vrienden van de radio. Tot 6 uur. Zometeen VOF de Kunst met Suzanne. Maar nu eerst Emma Heesters. Blijf.

oud was in 1983 dat ze nog een naam nodig hadden. Ik ben stapelgekkel. En dachten toen met een knipoog, VOF. Wat staat voor vernootschap onder firma? VOF de Kunst scoorde deze in 1983 met Suzanne. Hey, goedemiddag, wij zijn JND. Jouw Nederlandse dag kan niet meer stuk vandaag. Zometeen Frank Smekers en Lekker met je dansen, maar nu eerst John de Bever.

ze gaan al even mee. 1978 opgericht in Birmingham. UB40, 5 jaar later scoorden ze deze hit in 1983 met... Inderdaad, Red Red Wine. Hey, zometeen kun je nog verwachten volgende uur de nieuwe van Marco Schuitmaker. José komt er nog aan, maar Laande, de nieuwe successchrijver deze week. Zometeen Corrie Konings en er hangt wat moois in de lucht. Hoppa, hoppa. Maar nu is Frank van Etten op jouw Nederlandse dag. Het is 6:08 geworden en jij bent niet meer die man.

0: nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
2: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
4: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: kusters.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
9: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
10: Van Schijndel.
11: Kerkstraat 7 in Geffen.
10: Bedrijfskleding.
11: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de Ballenwinkel aan de Rijstenweg 8 in Eindhoven.
7: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
12: Dommel 18.
13: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: De nieuwe J&D-app.

Jeff van Vliet en Uit de Weg. Ja, vandaag is zaterdag 1 augustus, de zwartste zwarte zaterdag. Nou, ik kan je melden, van een zwarte zaterdag is al lang geen sprake meer. Tegenwoordig is er bijna elk

Ja, langzaam maar zeker werken we toch naar de J30 non-stop toe. Je hoort trouwens het nieuwe nummer van Marco Schuitmaker, Loesoe. Vanavond gaan we helemaal Loesoe. Ja, zo heet het een beetje, helemaal los.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor MyMediaMarkt members. Mediamarkt.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: En gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Gaan ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
1: De JN30.
0: Non-stop.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30. Nummer 30.

0: Een multimiljonair.
1: De JN30. Nummer 28.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree. In Café de Meer. J&D Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege

0: Vannacht twee schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. En Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Attention!
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij de Beer.

0: gratis entree.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: specialistbrabant.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
6: De JN30.
5: Non-stop.
6: Nummer 14.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijk is Haaipas echt weer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkershaarden.
8: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De JM30 non-stop.
10: Nummer 6.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: deal bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja!

ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: voor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Amsterdam stond in het teken van de boterparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie, die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt

0: En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: Jazeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
8: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt.

0: Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, yes.

0: en gebruikte bouwmaterialen. En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
0: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
0: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
0: Het weekend van J&D.
2: Het weekend van J&D.

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de Beer.

dagen gratis entree. Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Bulgaria.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een dikke New York-staal bodem, een dunne Italian bodem of een echte zuurdesembodem. New York Pizza.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
8: Maar weer.
7: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
9: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
10: Holy moly!
11: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
12: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
11: En altijd met hoog rendementslas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
11: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
0: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten.

0: worden extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: JNR.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: daarmee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd.

0: gaat ermee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JNT. Ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: In 2 muisklikken uw offerte op
5: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: Het weekend van JND.
9: Het weekend van JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: De broodjesbus, bij de Mediamarkt op Eckersrijdzon.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Dommel 18.
9: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedenacht, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan, van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En

0: 500 gram, maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram, voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: De nieuwe J&D-app

0: doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan, van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram, voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: Radio J&D presenteert...
1: De Radio J&D Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio J&D Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.